0: Nog pols en pijnt. Aan mijn taak is dat wat daar in het ekkerang niet zomaar dus aan dat. Zoals zag, afvinding onder op te papi naar jouw niet. Zo zet aan mijn lucht in daar ik kan me niet doen. Nee, doe naar wat dat 14.00 lumiet uit dat ik kom aan. Is het zo te zet Atlantic Music kimi? Nu neem ook kimi doen. Is hier aan haar zin naar put. Ik is wel aan het festival in me. De kus is goed. Kijk daar zit nu naar niet. Dus aan naar het toch aan op paas dat doen me.
1: Nanop FM.